0: Dit is Radio 1224. De mooiste hits. Hoor je hier? 1224.
1: Dat zou verboden moeten worden.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: jubileumeditie op de prachtige Goudsberg. Met live muziek van onder andere
1: The Porch People, Whiskey and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Let's go!
0: Radio 1224.
2: Altijd piraten it.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
2: Luister mee!
0: Via de middengolf op 1224 kilohertz.
2: Radio 1224.

0: tegen discjockeys heb, dat zijn hele normale mensen als je in de kantine met ze staat. En dan gaan ze praten als een discjockey.
1: Radio 1224.
0: Thuis aan de keukentafel praten ze ook niet met een raar toontje, weet je wel.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website.

lustrozen amateurs. Je bent weer rechtstreeks afstemd op de welbekende Edekroger, de Zendpiroot. Het volgende luidje is het nijste spargelplootje van de zanger Birdie. En daar is het.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio.

fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

0: toevallig even hier deze zender ontdekt. Hij is volop in bedrijf en in verband daarmee is het agentschap Telecom hier. En zijn wij hier om de zender in beslag te nemen en hem af te voeren.
1: Geintje natuurlijk.

0: Radio 1224.
1: Weerbericht. Er vallen eerst nog een paar buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit. Het kwik wijst een graad of 13 aan en er waait een zwakke tot matige wind uit verschillende richtingen. In de ochtend is het bijna overal droog met ook af en toe zon, maar in de loop van de ochtend vallen er in het westen een paar buien. 'S Middags is het bewolkt met ook af en toe een bui, al dan niet met onweer. Het wordt 17 graden langs de westkust tot 23 in het oosten en noordoosten en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Ook morgenavond valt er her en der een bui, mogelijk met onweer. Maandag verandert er weinig, maar daarna wordt het frisser. Pas aan het eind van de week krijgen we weer droger en zonniger weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen. Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere...
1: The Boards People, Whiskey and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Dit is Radio 1224.
3: Zie je al gek, zo gek.
2: Het komende uur gooi je deze hits.

0: En dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Hij noemde geen nieuw aantal. Vrijdag kondigde de VS aan dat er de komende 6 tot 12 maanden ongeveer 5000 militairen naar de VS zullen teruggaan vanuit Duitsland. Trump is wel gebonden aan een wet die het congres vorig jaar heeft aangenomen, waarmee al te drastische besluiten die de troepenmacht in Europa kunnen treffen, worden tegengehouden. Gisteravond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. De KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Afgelopen week zijn 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moesten gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.

die is dol, het is een gekte. En ik denk dat ik te laat geboren ben. Als ik 60 jaar geleden had geleefd, had ik voor mijn gevoel

0: jij luistert. 12-2-4.
1: Weerbericht. Vrij veel bewolking, maar in de ochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Plaatselijk kan er veel regen vallen, wellicht meer dan 15 mm. En tijdens een stevige bui kan het ook onweren. In de loop van de avond trekken de buien weg en klaart het op. Op maandag en dinsdag, tijdens de dodenherdenking en op bevrijdingsdag, bestaat er wel kans op wat buien, maar het is nog onduidelijk waar die precies gaan vallen. Het zuidoosten lijkt de grootste kans te maken. De temperaturen in de eerste dagen van de komende week liggen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: 12-2-4.
2: Dit is Radio 12-2-4. Als jij in mijn cabine een konvooi en met de vlam in de pijp wil horen, dan zit jij hier goed. Groetjes, Henk Wijngaard.

0: Brain is now the ultimate power in the universe.
1: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Radio 1224.

0: Jij luistert Radio 1224.
1: Het is boeiend, het is spannend, het is mooi, het is lelijk als het uitkomt. Maar meestal is het gewoon vreselijk, vreselijk goed.

Advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen. Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: Whiskey and Lace.
1: Deaf Americans.
0: The Firestone Band.
2: En meer.
3: Ja, ladies and gentlemen, thank you very much.
2: Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
4: En daar gaat hij weer. Een nieuwe.
2: Radio 1224.
4: Het komende uur.
2: Gooi het.

0: En dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick ter Haak met het radio nieuws. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Een van de twee producenten van de abortuspil Mifepriston heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Het was het oordeel van een federaal hof van beroep. De pil zou alleen nog bij artsen en klinieken verkrijgbaar zijn. De producent vraagt het Hoge Rechtshof om de uitspraak onmiddellijk ongedaan te maken. Volgens de New York Times is de andere producent van Mifepriston ook van plan om een dergelijke procedure op te starten. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond 1:01 vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de grote prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Autosportfederatie FIA zegt de Grand Prix eerder te willen starten om zo min mogelijk verstoring van de race te garanderen en de veiligheid van coureurs, fans, teams en personeel voorop te stellen. Max Verstappen staat op de eerste rij nadat hij de tweede tijd behaalde tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Miami. Italiaan Kimi Antonelli start op pole position. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws.

je bruin door de zon en de zee op je rug en de rest. En je gaat als het sneeuwt naar Sankt Moritz met de rest van het mondaine stel, waar je nipt aan je Franse likeurtje.

0: jij luistert 12-2-4.
1: Weerbericht. Vrij veel bewolking, maar in de ochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Plaatselijk kan er veel regen vallen, wellicht meer dan 15 mm. En tijdens een stevige bui kan het ook onweren. In de loop van de avond trekken de buien weg en klaart het op. Op maandag en dinsdag, tijdens de dodenherdenking en op bevrijdingsdag, bestaat er wel kans op wat buien, maar het is nog onduidelijk waar die precies gaan vallen. Het zuidoosten lijkt de grootste kans te maken. De temperaturen in de eerste dagen van de komende week liggen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: 12-2-4.
2: Dit is Radio 12-2-4. Als jij in mijn cabine een konvooi en met de vlam in de pijp wil horen, dan zit jij hier goed. Groetjes, Henk Wijngaard.

0: is Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kHz.
1: Het zwarte schaap. Het zwarte schaap. Het zwarte schaap van de radio.
0: 1224.

0: Radio 1224.
1: Altijd Piratenmits.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
1: Luister mee.
0: Via de middengolf op 1224 kHz.
1: Radio 1224.

0: Dit is Radio 1224. De mooiste hits. Gooi je hier. 1224.
1: Het zou verboden moeten worden.

langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen. Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lund.

0: muziek van onder andere
1: The Boards People, Whiskey and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Jij luistert Radio 1224.
3: De Quinten uit de pap.
2: Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Utrechtse IJsselstein zijn afgelopen nacht bij het gemeentehuis en het Vulco Theater ruiten ingegooid en een pui ontzet. Op beelden is te zien dat een Nederlandse vlag ondersteboven hing en dat er stickers met het woord corrupt waren geplakt. De politie onderzoekt de zaak en voor zover nu bekend is, zijn er nog geen verdachten opgepakt. Half april werd bekend dat de gemeente vanaf volgende maand tussen de 100 en 150 asielzoekers tijdelijk wil huisvesten. Het plan veroorzaakt veel weerstand bij inwoners. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist deze week af naar Vaticaanstad in Italië. Volgens Italiaanse media komt de van huis uit katholieke Rubio de relatieschade die door president Trump veroorzaakt werd herstellen. Trump noemde de paus verschrikkelijk en zwak omdat Leo kritiek had op Trumps dreigement om de hele Iraanse beschaving weg te vagen. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bestempelde Trumps kritiek als onacceptabel. Inwoners van 11 dorpen in het zuiden van Libanon hebben van het Israëlische leger het bevel gekregen te vertrekken in verband met aanvallen op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. De dorpen liggen ten noorden van de zogeheten veiligheidszone die Israël heeft ingesteld in het zuiden van Libanon, waar Israëlische militairen actief zijn. Officieel geldt een staakt het vuren in Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah schenden dat bestand. Na 11 dagen blussen is een grote bosbrand in het noorden van Japan onder controle. Volgens Japanse autoriteiten was het een van de grootste branden in meer dan 30 jaar. Honderden brandweerlieden en zeker 1000 militairen werden ingezet om de brand te bestrijden in de bergachtige regio Iwatete, waar het vuur sinds 22 april woedde. Door de brand is ongeveer 1600 hectare bosgebied verwoest. Ook gingen zeker 8 gebouwen in vlammen op en raakten 2 mensen licht gewond. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het radionieuws.
2: Let's go!
0: Jij luistert Radio 1224.
3: Je staat aan de poorten van het weekend.
2: Het is weekend!
3: Als jij zorgt voor de drank, dan doen wij de muziek.
0: Radio 1224.
3: Als dat geen feestje op de radio wordt.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio 1224.

0: 12-2-4.
1: De nummer 1. In Piratenhits.
0: Robert-Jan.
1: De ideale schoonmoes.
0: 1 uur lang. De grootste hits en achtergronden.

0: Deze week in een uurtje met de Rhapsodies. Het was een Nederlandse band die bekendheid verwierf in de late jaren 70 en 80. De band werd opgericht door Anita Antonissen, Frans Heerijgers en Willy Monsieus, die later werd vervangen door Wisha Dekkers. Anita, de zangeres van de band, begon haar muzikale carrière op 15-jarige leeftijd toen ze voor de grap meedeed aan een talentenjacht. Dit leidde tot haar eerste serieuze betrokkenheid bij muziek, wat uiteindelijk zou resulteren in de oprichting van de Rhapsodies.
1: Eureka!

0: Elke zondagmiddag dus een uurtje met elke week een nieuwe band of artiest hier in de special. De Rhapsodies kregen hun eerste doorbraak dankzij de steun van piratenzenders die hun platen veelvuldig draaiden. Dit zorgde ervoor dat ze bekend werden in Nederland en in de grensstreek van België. Hun muziek, vaak een mix van vrolijke deuntjes en carnavalsnummers, viel goed in de smaak bij een breed publiek.
1: De beste en de lekkerste muziekmix. Robert-Jan, de ideale schoonzoon.

speelden in het verspreiden van hun liedjes onder een breder publiek. In 1978 bracht de band hun eerste single uit, getiteld Wanneer een nachtuil gaat carnavallen, met op de B-kant de Rhapsody's Wals. Dit nummer markeerde hun doorbraak en vestigde hun naam in de Nederlandse muziekscène.

0: Wanneer een nachtuil gaat carnavallen uit 1978. De allereerste single van de Rhapsodies.
1: Dit is Radio 1224. Dus sla deze frequentie op in je autoradio of noteer het ergens op je telefoon. Want deze frequentie is magisch. Wow.
2: Hoi, Henk Wijngaard hier. Wil jij ook DJ worden bij Radio 1224? Stuur dan even een berichtje naar een van de DJ's of neem contact op via onze site.
3: Dag.

Terwijl de muziek door de luidsprekers klonk, voelde Robert-Jan van Radio 1224 een golf van emotie over zich heen spoelen. Deze plaat bracht herinneringen terug aan lang vervlogen dagen, aan liefde en verlies, aan hoop en dromen.

De jaren 80 waren een gouden tijdperk voor de Rhapsodies. Hun muziek, een mix van slager en volksmuziek, werd immens populair. Hun single Die Kleine Merel, uitgebracht in 1983, is één van hun meest geliefde nummers. Andere nummers uit die tijd zijn Speel Niet Met Mij, Ik Zal Wachten en Kindertijd. Dit is Radio 1224, een uurtje met op de zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. Dit is de Studio Atlantic.

brachten de Rhapsodies een indrukwekkende hoeveelheid muziek uit, waaronder 36 nummers op vinyl en 2 LP's. Bekende nummers als Jij hebt het beloofd en O Martino en Schenk me eens zijn nog steeds geliefd bij de fans van de Nederlandstalige muziek. De band stond bekend om hun energieke en levendige optredens die hen een trouwe fanbase opleverden. Dit is Radio 1224. Een uurtje met de Rhapsodies. Dit is O Martino.

Na 10 succesvolle jaren besloot Anita van de Rhapsodies een stap terug te doen vanwege de geboorte van haar eerste kind. Deze periode markeerde een tijdelijke pauze in haar muzikale activiteiten. Ondanks haar afwezigheid bleef de vraag naar de muziek van de Rhapsodies groot, wat uiteindelijk leidde tot haar terugkeer in de muziek. Anita maakte een succesvolle comeback en hervatte haar optredens, waarbij ze zowel solo als met de Rhapsodies optrad. Ze bracht nieuwe muziek uit en bleef optreden op evenementen zoals piratenfeesten en de Hollandse artiestenparades. Haar solo-carrière bracht ook verschillende keren haar in de schijnwerpers en ze bleef geliefd bij zowel het oude als het nieuwe publiek. Dit is een uurtje met de Rhapsodies op Radio 1224.

En twee. Een uurtje met de Rhapsodies. Nu op Radio 1224. Vandaag de dag is Anita nog steeds actief in de muziekwereld. Ze blijft optreden en nieuwe muziek uitbrengen. Tot groot plezier van haar fans. Anita's doorzettingsvermogen en passie voor muziek hebben ervoor gezorgd dat de Rhapsodies een blijvende erfenis heeft in de Nederlandse muziekscene.

0: muziek van onder andere...
1: The Boards People, Whiskey and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band.
0: En meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

0: Dampers, Dikke Dampers. Onder andere BZN Batsers, George Baker Beukers, Queen Klappers, Steiger Stampers, Wijngaard Waffers, Maywood Meezingers, Selstar Toppers en nog veel meer.
1: Extra Large Music with a Smile.
0: 12-24. Dit is 12-12-12-24.
2: Luisteraars van de Radio 1224, een hele goede zondagmiddag toegeweest. Ja, we zijn er weer. Het is zondagmiddag 2 uur geweest. Na het uurtje met van onze Robert-Jan. Ik heb zomaar weer de oude andere tune gepakt hier, hoor ik. Ja. Allereerst even de collega's bedanken die voor u gedraaid hebben hier op Radio 1224. Dank jullie wel, collega's. Het was weer super toppie. Gezellig. Lekker op de camping mee zitten luisteren. Even netjes op tijd terug in de studio voor de plaatjes en de gekke praatjes van mij weer. Hey, leuk dat je erbij bent op deze zondagmiddag. 3 mei alweer, 2026. Robert-Jan, dankjewel, hè, want je hebt het weer mooi aangepast, die player en zo. Hij ziet er schitterend uit. Ja, gisteren heeft hij ook kunnen luisteren naar onze nieuwe collega's van Studio 16.

En op deze zondagmiddag gaan we eventjes tot 6 uur. Gaan we proberen een paar gezellige en leuke plaatjes mee te draaien. Je mag er uiteraard gewoon altijd zoals elke zondag bij helpen.

Trapt hier op deze zondagmiddag een mooie plaat van Grat Dame. En we gaan even door naar de autobanen. Doen we met onze Frans Bauer hier op Radio 12 2 4 deze zondagmiddag.

0: Ik zing voor jong, ik zing voor oud. Ik zing voor iedereen die van mijn liedjes houdt.
1: Hampie kan ik. Wauw. Beetje enthousiast, die schuif in de ene omhoog gooien. Adios Maria van John van Westen hiervoor, die Oompie Courier. En ik ben Oompie Courier.

altijd gezellig, die plaatjes. Hè? Jazeker. Koos Albert. Geef me al jouw zonneschijn. Nou, dat hebben we vandaag niet gemerkt, hoor, die zonneschijn. Wat een water is er in één keer gevallen, zeg hij. Mijn kunstgras die is 3 meter omhoog gegroeid. Ken aan hem, zoveel.

de middag is al een beetje bezig, hè. Dus het is alweer even een tijdje middag, hè. Jongen, jongen, wat was dat vannacht? Weer een lekker noodweer. Ja, we zaten in Vierhouten natuurlijk op de camping. Flinke hard regen. In een korte tijd, ik weet niet wat er allemaal gevallen is, maar... En een hoop gerommel en gestommel. Ik denk Sinterklaas is er weer, hoor. Rommel de bom. Nee, dat was Sinterklaas niet. Nee, dat duurt nog even. Hey, goedemiddag, leuk dat je luistert naar Radio 1224 op deze zondagmiddag. Robert-Jan, goedemiddag. Wout de Wit ook, goedemiddag. Onze zwarte tulp ook een hele goede middag. Ik zie er nog eentje binnenkomen. Hey kerel. Ja, goedemiddag George en Miranda. En uiteraard zeg ik ook even goedemiddag tegen Heina. Heina Ton uit Kesteren, goedemiddag. Die is er ook lekker gezellig weer bij, hè. En Ade is er ook bij, dat weet ik zeker. Die mag ik niet vergeten. En dan mocht je een verzoekplaatje zo aan willen vragen, dan mag dat altijd. Je mag gewoon eventjes onze website bezoeken. En dan zie je een button staan met dat je daar de verzoekjes kan doen. Het oh, is allemaal zo mooi geworden weer, hè? Die website van Radio 1224. Zo modern, hè? Techniek, hè? Wat een techniek allemaal. En allemaal gedaan onze Robert-Jan, hè? Mijn vrouw zegt net van, wat een knappe vent die nu draait je op die foto. Ja, ja. Ik weet niet wat je allemaal hebt gedaan om die foto te bewerken, maar... ik zie er 100 jaar jonger uit. Dat zegt ze dan, hè? Dat zeg ik niet, hè? Maar je mag natuurlijk ook via de WhatsApp een verzoekplaatje aanvragen. Dat is 06-1389-1217. Dus dat mag ook, hè? Ja. Het is nou weer even tijd voor muziek, denk ik. Ja...

0: Dit is Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kHz. En overal te beluisteren via onze website radio1224.nl.
1: Zomaar keer wat geluid, joh.

Arizona Rangers. Hier op 12-2-4 met Truckstar. En weet je wat verboden is? Verboden liefde. Ja, dan zingen de Fantastico's over.

0: Adele, oneindige liefde. Hier op 12.4.
1: Oh, dat meen je niet?
0: Jawel.
1: Ja, echt. Wanneer heb je dit gehoord dan? Ja, echt net. Oh, en wij zijn de enigen die dit weten.
2: Dames, jullie zijn op de radio. Oh. Dus heel Nederland weet het nu.
3: Luister jij naar de

Radio 1254. Ja, ik ga even met het eerste verzoekplaatsje beginnen. En daarvoor gaan we even naar Kesteren, naar Heina Ton. Uit Kesteren. Goedemiddag. Dikte deze kant even via de WhatsApp op van de goedemiddag. Graag een plaat voor het hele 12-2-4-team. En groetjes van Heina Ton uit Kesteren. Veel draaiplezier. Nou, dankjewel hoor. En ik zou zeggen, die kant ook veel luisterplezier. Hè? We gaan ons best weer doen om een beetje gezellige plaatjes te draaien. En dan mag iedereen bij helpen met een verzoekplaat. Uiteraard, hè. Via de WhatsApp 06-1389-1217. 06-1389-1217. Of via onze mooie website van Radio 1224. Hey, nou, ik heb eventjes twee mooie plaatjes uitgezocht. De muziek, dat ze mooi vindt. Dus die ga ik lekker meedraaien.

even meegedraaid. Dus voor Heina Toon uit dat mooie Kesteren. En ik zeg even niks. Eerst even deze plaat. Dan de volgende verzoekplaat. Hier is André Hazes.

Dennis Jones en Pussycat en Mississippi. Ja, wereldberoemd in Nederland en in Duitsland was dat nummer wel, hè? Weet je nog die zangeres met dat spiertje in het midden? Slist een beetje. Hey, maar ik ga gauw door naar het volgende verzoekje, want hier en daar komen de verzoekjes lekker binnenstromen. Ik zeg ook even goeiemiddag tegen Hanny de Roos. Uitrenen. Ja, die meldde daar ook eventjes netjes aan, hè? Ja. En Jannie Albers, goeiemiddag. Die zeg ik ook in de Stef de Boekenier. Jullie hadden verzoekjes ingestuurd en die ga ik dan zeker meedraaien. Ook in onze verzoekbox zie ik er een aantal staan, hè? Zelfs een collega die strikt geheim wil houden waar die woont. Ja. Kan er maar één zijn, hè? Ja. Nee, maar we gaan eerst naar Montfoort Linschoten. We gaan naar Ronald Huisman. Goedemiddag, Ronald. En of ik even de volgende plaat mee wil draaien, speciaal voor www.radio1224.nl. Voor het hele team, voor Peter Holland, voor DJ Bert, voor DJ Egbert. Voor het hele team, voor Ome Joop, voor Ome Joop Ruitenbeek. En de sportschool, hè? Ja, Ome Joop in de sportschool, zegt hij. Ja. Nou, ik heb hem gezien, zo erg sportief ziet hij er ook weer niet uit, hoor. Als je op een brommer rijdt, dan hoeft het allemaal niet natuurlijk. Ja. Wel, ik wou kijken wat ik zeg. Voor de, oh ja, hij is ook nog voor Benschop chauffeur van Bert van Ronsum en zo. Hè. En dan moet ik de volgende plaat even mee wil draaien van Sander Vos. Sander Vos, wie kent hem niet, hè? Met Pim Pam Pet. Nou, die gaan we draaien.

0: Even toegedraaid voor onze Ronald Huisman. Dan in Montfoort en Linschoten. Hey.
1: Wat een ellende.
0: Wat een ellende. Ja, weet ik al wel. Hè.
2: En dan nu een verzoekplaat.
0: Neem die kwalijk voor uw oren, want die jingle was een beetje hard. Om te schrijven, een beetje te hoog staan. Hey, goedemiddag, 2:02. Hier op Radio 1224. Live vanuit de studio in Ede. En we gaan even door met het volgende verzoekplaatje. We gaan even naar onze collega Wout de Wit van de zaterdagmiddag. Woutje. Gistermiddag ook weer lekker genoten op de camping van de plaatjes en de praatjes van onze oom Wout. Hij zegt tegen deze kant op van draai me even wat mee voor jou en Sylvia, dankjewel. Voor Anna, uiteraard hè, voor 12-2-4 team. Voor iedereen die meeluistert, hij zegt klappen maar wat op joh, klappen maar wat op. Ja, ik klap er gewoon maar wat op joh. Hey Wout, dankjewel voor je verzoekplaat. En aanstaande zaterdag ben je er gewoon weer bij, hè? Jazeker.

0: nacht.
1: Even naartoe getraind voor onze Wout de Wit uit dat mooie Veenendaal. Ja, zeker. Studio 1 of 2. Wat was het ook alweer? 2. Ik raak altijd in de war met die twee gasten.

Mag het gewoon altijd, hè. Via de WhatsApp is 06-1389-1217. 06-1389-1217. Of via de website van Radio 1224 met die button verzoek. En ik kom het allemaal hier terecht, hè. Dan gaan we ze gezellig meedraaien. We gaan even naar de volgende verzoekplaat. Want Hanny de Roos, die heeft ook een verzoekplaatje ingestuurd, hè. Goedemiddag, Hanny. Daar in dat mooie natte regenen. Ja, kijk net even naar buiten hier. Het regent ook lekker. Oh, dat is goed voor de plantjes, hè. Goed voor de branden allemaal, hè. Ja. Wat een ramp was het allemaal weer, hè. Ik kreeg een...

was het alleen de rook, hè? Dus dat scheelde weer gelukkig. Honey tikte deze kant op. Goedemiddag, DJ Klaas Vaak en Sylvia. Zoek maar even wat moois uit voor jullie daar samen. Dankjewel voor het hele team van Radio 1224. Voor iedereen op de luistertour. En succes met draaien vandaag. En de groetjes van Honey de Roos uit Renen. En voor iedereen allemaal en jullie daar samen een gezellige zondag toegewenst. Nou, dankjewel, Honey. Uiteraard, jij ook een hele gezellige zondag, hè. En let er maar lekker staan, hè, hier op Radio 1224. Nou, Honey, ik ga er even wat meedraaien voor je. Ik weet nooit wat het is. Je pakt altijd maar wat, hè. Maar ik hoop dat je het goed vindt. De zon die zal weer gaan schijnen, Honey. Ja, ik weet wel zeker, hè. Hier is Manuel.

0: meegedraaid. En voor en namens Hanny de Roos uit dat mooie Rhenen.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: En we gaan even door naar de volgende verzoekplaat. Jannie Albers tikte deze kant gezellig op. Ja, Jannie, goedemiddag. Die zegt van, draai voor alle luisteraars maar een leuke plaat mee namens mij, Jannie Albers. Nou Jannie, dat ga ik zeker doen, hè. Uiteraard, dankjewel voor je verzoekplaatje. Uiteraard komt er ook weer hierna weer eentje retour richting jou, Jannie. Ja, tuurlijk, doe altijd, hè. We bouwen gewoon even een feestje, hè. Dat doen we even met Jannes. En we vieren het leven.

0: die mooie plaat even ertoe gedraaid voor Jannie Albers. Die plaat van Jack de Wagner en Gans in Weiss. Jazeker. Wat gaan we doen? We gaan even naar een verzoekplaatje draaien maar weer, denk ik. Ja, laten we dat maar eens even doen. Eens even kijken hoor. Schuif je omhoog.
1: Een verzoekplaat.
0: Oh.
2: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: Ja, dat zeg ik net. Altijd weer dat er doorheen gepraat van die jingles en ja. Eens even kijken hoor, waar staat hij? Ja, hier staat hij. Voor de volgende verzoekplaat gaan we even naar onze collega in Wapenveld, Robert-Jan. Goedemiddag, de Atlantic. Hij luistert mee via het internet, zegt hij. Oh. Leuk man. Hij zegt, draai me even wat mee voor het hele team van Radio 1224. Uiteraard ga ik dat graag doen, hè, met heel veel plezier. Nou had ik net even een plaatje klaargezet en dan gaat ik met die muis de verkeerde kant op en is hij weg. Tjongejonge. Maar ja, ik ga gewoon even lekker draaien. En Robert-Jan, dankjewel.

0: En ook natuurlijk dankjewel voor dat leuke uurtje met nog, hè. Jazeker, heerlijk.
1: Let's go!
2: Radio 1224.
1: Altijd piraten.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
1: Luister!

Ja, dat was even die plaat van Duo Onbekend. Even meegedraaid en retour gedraaid voor onze collega Robert-Jan van Binnenkomen. Ja. Ik zat te zoeken naar mijn schuif. Ik heb allemaal kleurtjes op die schijven gezet. Hè? Ja, allemaal verschillende schijfjes met verschillende kleurtjes. Nou, dan heb ik dat mengpaneel weer een beetje afgestoft. Ik had alle schuifjes eraf gehad en dan heb ik de dopjes verkeerd gedaan.

Dat gaan we even bij draaien namens Henny de Graaf uit Alphen aan de Rijn. Goedemiddag, Henny. Leuk dat jij weer luistert op deze zondagmiddag. Klaas, dit draait mooie muziek, klinkt weer prima. En Alphen aan de Rijn met 429 lampjes, 3 discobollen, 57 lampjes met 4 kaarsen en 1 slang met 329 lampjes.

Nou, dat gaan we ook zeker even regelen voor je. Henny, dankjewel, hè. Je moet alleen even dat spandoek op die hefbrug in Alphen aan de Rijn even een beetje recht hangen. Hij hangt een beetje scheef door de wind.

0: Ja, de vrijbuiters waren dat even. En dan zou er eigenlijk nu een plaat achteraan moeten komen. En
1: piraten knallen!
0: Ja, dat is die. Zegt die player.
2: Doe maar,
0: ik moet even. Daar is die.

Even er toegedraaid voor Henny de Graaf uit dat mooie Alphen aan de Rijn. En met die grote vlag in die hefbrug, hè, met Radio 1224. Dat zou hij doen, hè? Dat zou hij doen. Dat had hij Nee, weet je, grapje. Je mag het altijd doen, hè, met die vlag. Ja, dat mag altijd. Hè? Geen probleem. Hey, goedemiddag. Het is bijna 3:15 op de studioklok hier op Radio 1224. En op het moment live vanuit de studio in Ede. Ik zeg ook even goedemiddag tegen Ade Hensen. Goedemiddag. Ja, ik zie een groen poppetje aankomen van... Hallo, ik ben er ook. Hallo. Hallo. We gaan even naar de volgende verzoekplaats. En daarvoor gaan we eventjes naar onze collega Pintertje Holland. En waar die woonplaats, dat is strikt geheim. Niemand mag weten dat hij in Veenendaal woont. Och, ga ik hem nou vragen? Nee toch? Nou ja, niemand heeft het gehoord. Hè? Hey, goedemiddag Peter. En ook even een volgende plaat mee wil draaien. Hij zegt, goedemiddag Klaas Vaak. Oude campingbaas. Ja, was maar waar, ik meer geld als nu. Massa's krassen zeggen ze wel eens. Nou, dat is daar zeker ook hoor. Gloeien, dat schotel. Fijn dat je tijd vrij kon maken om ons te verrassen met mooie muziek. Nou, graag gedaan hè. Nee, we zijn niet live vanaf de camping. Want daar is dat internet zo slecht. Is er ook elke keer. Ja, dan doet hij het wel. Dan doet hij het niet. Dan doet... Ach. Op een gegeven moment heb ik maar mee zitten luisteren op gewoon 5G van mijn telefoon. Maar ja, dat is op de camping ook maar 4G. Al die bomen en dat bos, hè. Ja, dat doe je wel. Hij zegt, Klaas, draai me wat moois mee. Voor Judith en voor jezelf en Sylvia. Verder voor alle luisteraars en alle DJ's van Radio 1224. En succes. Ahoy! Nou, Petertje, dankjewel, hè. Ik ga wat meedraaien en of je het nou leuk vindt of niet, ik hoor het vanzelf wel, hè.

0: is van Bob Marley en de Wailers. En don't worry, even kijken hoor. De volgende plaat is een verzoekje. Ja, ja.
1: Hoi, ik ben Frans Bauer.
2: Oh, wacht, wat zeg je nou?
1: Hoi, ik ben Frans Bauer. Dit is Radio 1224.
0: Ach. Die Frans die doet ook alles om geld te verdienen, hè, die Frans Bauer. Ja, goedemiddag. Altijd wel gezellig, hè, die Frans Bauer. Ja, leuk om te zien altijd, hè, leuk om te horen. Ja. Maar ik had een volgende verzoekplaatje binnengekregen. En ik heb er nog veel meer, hoor, want die ga ik ook allemaal meedraaien. Ik ben ook al wat ouder, hè, dus het duurt allemaal wat langer voordat ik ze gevonden heb. Hè. Maar we gaan even naar Ina. Goedemiddag, Ina. Hallo. En Ina tikte deze kant even op via de WhatsApp. Graag voor Marcel, voor Janneke, voor Berend, voor Dini, voor de Zwarte Tulp, voor Peter en Judith, voor jou en je vrouwtje. De volgende plaat, eentje van Josje. Nou, dankjewel Ina. Altijd mooi, hè, die plaatjes van Josje. Ina, ik heb er eentje klaarstaan. Die mooie plaat, die zilveren vogel, hè. En die gaan we lekker draaien van Josje. En uiteraard komt er dan ook nog eentje plaat voor jouw retour richting... Ja, waar zit je ook alweer? Waar zit je ook alweer? In ieder geval, Ina, dankjewel. Je mag meezingen, je mag meezingen.

Was die mooie plaat van Henk Benar. En heel mijn hart heeft voor de tour gedraaid, hè, die mooie plaat. Jazeker. Zo schuiven we om 4:04 weer door naar de volgende verzoekplaat. We gaan even naar Ada Henze. Goedemiddag, Ada. Ja, die tikte deze kant ook even van alles op. Ik denk, ik heb het 3 keer moeten lezen. Wat staat er allemaal, joh? Maar ik ga het even proberen voor te lezen, hoor. Jawel. Goedemiddag, Glaswaak. Graag een mooi plaatje voor jezelf en Sylvia. Dankjewel. Voor Peter en Judith. Met een opgeblazen box. En dan voor die mooie lachpoppetjes. En voor Wout de aardappel. En voor mezelf en iedereen die meeluistert.

afkoker is, hè? Als het maar geen afkoker is. Hé, hey, Aden, dankjewel voor je verzoekplaten. En ik ga ze lekker meedraaien. Ja, ik heb zomaar weer wat gepakt. Je weet het, elke week pak ik zomaar weer wat. Maar we gaan er daarna te luisteren. Hey, Aden, dankjewel. En een hele, hele fijne zondag met die aardappel, hè?

en dan had ze het over aardappelpuree. Aardappelen. Wout is een aardappel. Speciaal voor Wout even thuis dan, hè. Aardappelpuree. Van Manke Nelis.

weet je wat het is, hè? Als Wout niet luistert naar Ada, dan maakt ze gewoon adempuree van hem, hè? Ja, dat heb ik uit betrouwbare bron vernomen, hè? Ja, ik zeg niet welke bron, hè? Ik zeg niet welke bron. Dat ga ik niet doen, natuurlijk, hè? Goed. Even kijken, hoor. Oh, hij geeft alweer commentaar ook. Ja, nou, sorry. We gaan even de volgende blad doen. Oh nee, we gaan eerst even een verzoekje doen, hè? Ja, laten we dat even doen.

Erbij tot 6 uur. Mocht je zelf ook nog een verzoekplaatje willen horen, je mag het altijd aanvragen. Via de WhatsApp 06-1389-1217. 06-1389-1217. Of via de website van Radio 1224. Daar zie je ook wat logootje met verzoeken. Naast de players zie je dat staan allemaal. Geen probleem, altijd makkelijk. Hey, Ronald Huisman, die tikte deze kant nog even op. Of ik de volgende plaat even mee wil draaien. Speciaal voor Peter Holland, voor Maarten Visser, voor Emiel van der Wallen. Voor Klaas Waag, dankjewel. Voor mevrouw Benschop, voor Edwin van Zanten. Maar Ronald, als je die plaat voor Petertje Holland aanvraagt, dan ga je die plaat toch niet aanvragen? Dat doe je toch niet? Dan gaat hij huilen, man. Let maar op, hoor, aanstaande zaterdagavond. Ja, dan gaat hij echt huilen, hoor. Deze vroeg je even aan, hè? Hier is Honey.

Ronald, ik krijg net een berichtje van Peter Holland. Die snapt niet dat je hem niet vertrouwt, hoor. Nee, dat snapt hij echt niet. Iedereen vertrouwt Peter Holland. Alleen Ronald Huisman niet. Nou, ik snap het ook niet, hoor. Nee. We gaan maar even met Marianne Weber en Johnny Hoes verder, hè.

0: Marianne Weber en Johnny Hoes waren dat. Drijven rozen op de golven. Ja, en Peter Hollens is helemaal verdrietig. Ik kreeg net een berichtje van... Gelukkig. Nou ja, ik ga dat maar even niet voorlezen. Want ik moet allemaal weer zakdoekjes naar de Veenendaal brengen. Ja, dat gaat allemaal niet goed worden.
1: Goedemiddag.
2: 12-2-4.
0: Ja, goedemiddag. 12-2-4. Wat gaat hij nu doen? Wat doet hij nou? Ja, hij doet het. Zelfs die player was er verdrietig van geworden. Ah, Wout had dat ook een beetje gisteren, hè?

Ik zag het en ik luisterde een stukje van... Het klonk wel lekker. Het klonk wel lekker. Kiss Me Quick van Elvis Presley. Een beetje in een reggae-achtig versie gestoken. Ach ja. Dat moet kunnen allemaal, hè. Je hoort van alles hier op Radio 1254. Zoals gisterochtend ook hoorde je een jankende haan op 1254. Nou, dat heb ik nog nooit gehoord natuurlijk, hè. Een jankende haan.

0: mooie plaat van Josje was dat. Ho, je bent niet aan de beurt. Je mag gewoon wachten. Ja? Krijgen we nou toch? Het is allemaal een beetje spelen terwijl ik niet zeg van dat het mag, hè?
1: Ja.
0: Nou, dan moet ik maar niet met mijn vinger tegen die schuif op zitten, want dan gaat hij automatisch spelen. Ja, dat moet ik niet doen natuurlijk. Hè. Want ik had een verzoekplaatje.
1: Oh ja, ja.

like. Hij zegt, hey Klaas, hoe is het weer bij jou? Hier is het net gestopt met regenen. Dus het lijkt een mooi moment voor Henk Wijngaard. Zou je die voor ons mee kunnen draaien en de groetjes vanuit Stolwijk? Nou, ik ga even kijken hoor. Ik ga kijken hoe het weer is hier. Ja, het is prima weer hoor. Ja, geen problemen. Ik hoop dat het in Stolwijk beter is, hè. Ja, in Stolwijk schijnt het zonnetje nu, hè. Ja. Hey Basje, dankjewel hè. Hier is Henk Wijngaard en hey Suzie.

0: Terug in de tijd met Klaas Vaak.
1: Nou Bart, nadat je toch een beetje over de regen hebt, hè, past deze plaat wel bij, hè?

Jamie was dat, een kleine woonwagen jongen hier op Radio 12. Wat heb ik? Oh, wacht even. Dan moet ik even deze schuif doen. Hè? Nee, deze schuif, ja. Ja! Weer de verkeerde kleur. De volgende verzoekplaat gaan we even meedraaien namens onze collega van de zaterdagmorgen. S'morgens vroeg om 8 uur, hè? Oh, wat erg. S'morgens vroeg. George van Dongen van Studio 16. Goedemiddag. Ik had speciaal mijn wekker gezet. Ik denk, ja, dan moet ik natuurlijk eventjes vroeg meemaken, hè? Gelukkig deed mijn wifi het op de camping. Dus we konden lekker lang meeluisteren. Ja, chatbox en zo, dat viel iedere keer weg. Dat werkt daar niet. Ik bleef inloggen. Wat een puinhoop, hè. Hey George, goedemiddag. En natuurlijk ook Miranda van Studio 16 hier op Radio 1224 elke zaterdagochtend te beluisteren. Van 8 tot 2. Of ik even de volgende plaat mee wil draaien van Richard van der Weijden. Met Baby Don't Go. Uiteraard doe ik dat graag, hè. Heel, heel graag. Ik vind het zelf ook zo mooi, hè. Ja. Dus mensen, zet je wekker maar, hè. Aanstaande zaterdagochtend, 8 uur. Wakker worden met George van Dongen. Nou, als je die gehoord hebt en dan nog niet wakker bent, dan weet ik het niet meer, hoor. Dat ben je gewoon nog in winterslaap, denk ik. Hey, succes, hè? En leuk dat je erbij bent bij Radio 1224. Hè? En we gaan die plaat meedraaien van Richard van der Weijden.

0: Oh, zo, zo, zo. Nou, ik heb even een plaatje gepakt van het jaar 80, 233. Terwijl dat het gewoon in een of andere kelder is gemaakt.
1: Klaas Vaak met de hits uit Nederland. Live voor u.
0: Gaan we zo maar wat anders even voorzoeken, hoor. We gaan even luisteren naar Sieneke. Hij ligt toch eens een beetje buiten. Ik zag net dat een collega water in een ontvanger gedaan heeft of zo. Dat moet je niet doen, hoor.

0: Dit is Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kHz.
1: Het zwarte schaap. Het zwarte schaap. Het zwarte schaap van de radio.
0: 1224.

0: mooie van Lucas en
1: Gea. Lekker hoor, die muziek.
0: Jazeker, lekker hoor, die muziek. Ja. Lucas en Gea, hè? Lekker gezellige medley. En we gaan even naar België. We gaan een plaats

Lowland Trio. Je kan geen kikker van de kant af duwen. Hier op Radio 12.4 om 16 minuten over 5. Hè? Ja, lekker hoor. We gaan even terug in de tijd. Nou ja, terug. Hij is ook al wat ouder. Hoop botox, hoop operaties, maar hij ziet er nog goed uit voor zijn leeftijd. Hè? Gerard Joling. Sangrila.

Gerard Joling was dat. En Shangri-La. Even kijken hoor. We zaten er met een beetje te kijken. En een beetje... Het is een beetje raar weer, hè. Het is je krijgt een klein beetje regen. Of je krijgt een beetje onweer. En ja, er zijn de mensen in de landbouw bezig. En die halen we echt wel van een beetje regenen. Nou, weet je wat? Gewoon de hele week... Gewoon een beetje laten regenen, laat ik zo zeggen. Gewoon lekker laten regenen. Tot dan het weekend. Als het weekend maar weer droog is. Vraag maar nou Rob de Nijs. Nou, dat kan niet meer.

Hij doet het, hij doet het. Ja, onze Stef de Boekeneer die is volop met die regen bezig, hè? Ik kan wel 30 mm gebruiken op het land. Ja, dat snap ik, hè. Nou, laten we het hopen dat het een beetje valt, hè. Maar geen onweer, geen brand en zo, dat is allemaal niks, hè.

0: Jeroen uit Harderwijk. Goedemiddag, Jeroen. Hij zegt, nu weer bij Welkoop Harderwijk brand. Hij zegt, heel de Veluwe straks weg. Nou, want nee, Jeroen, dat valt best mee, joh. Er ligt nog een hele grote plas water tussen. Dat houdt het allemaal wel een beetje tegen, als het goed is, hè? Jij vroeg of ik een plaatje wilde meedraaien van Jan Biggel. Uiteraard ga ik dat doen, Jeroen. En dankjewel voor je verzoekplaat, hè. En ik ga eens even kijken of ik ook nog een passelijke retourplaat heb voor je. Maar we gaan eerst luisteren naar Jan Biggel. En dankjewel, hè. Oh, wat een herrie allemaal, wat een herrie. Wat een herrie. Oh, die gejat van YouTube, denk ik.
1: Beste vrienden,

Dan heb ik precies de verkeerde zingel over die kerst, hè? Nee, dat moet niet echt. Nee, ja, het is nog geen kerst, joh. Schijs uit. Het is wel donker. Het is wel hoop licht. Maar dat schiet niet op. Nee, dat schiet niet op, hè. We gaan gewoon even verder met de volgende plaat. En dat is deze.

0: Hou eens een keer vanuit. Ja, Corrie Konings hoor je op de achtergrond, hè? Adios amor, ja. Of Annie Borg, dat kan ook. Annie Borg, ja.
1: Adios.
0: Ja, leuk gemaakt weer, hè? I-I-I-I. Ach ja, als er maar geluid er komt, hè. En de volgende plaat gaan we even meedraaien. Dat is er eentje van Richard. En het huisje bij de brug. 6:06. Hier op Radio 1224. Op deze zondagmiddag. Live vanuit Ede.

0: Mooie plaatsen van Monica West en die oude Carrie Bolet. Ja, ja, ja, ja. Dat is ook zo'n ding zonder dak erop of zo, hè? Weet ik veel.
1: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog
0: Nee, George gaat hem nog niet gedraaid, hoor. Maar nu wel.

draait een fles. Nou, moet wel hard drijven met dit weer hier in Nederland. Jongen, jongen, ach. Dit is ook zo'n mooie plaat, hè? John van der Weijden, Please Come Back.

Maurice Kamper. Nee, het is geen broer van Richard van der Weijden, George. Nee, het is geen broer. Nee, helemaal niet. Totaal niet. Ook geen broer van Jannes. Nee, ook niet. Nee. Maar ik vraag het jou wel even alleen, hè. Vertel het maar.

Vraag het jou alleen. Dat was even die plaat van Jannes. Ja, we gaan nu luisteren naar de laatste vocalen. Voor 6 uur, hè. Op 12.24. Dave Davis en Henk Wijngaard.

0: Henk Wijngaard en zijn gitaar en zijn
1: Radio 1224. Via de Middengolf en het internet.
0: Ja, dat zeg ik. Ja, luisteraars, dat was het dan weer op deze zondagmiddag, hè. 3 mei 2026, live vanuit Studio Neden op Radio 1224. We hopen dat u genoten hebt van de plaatjes en de praatjes. En ik zou zeggen, voor zometeen, eet smakelijk allemaal. Diegenen gaan eten, ja, we gaan ook even een hapje eten, hè. En alle collega's die gaan draaien aankomende week, heel veel draaiplezier en heel veel succes toegewenst. We luisteren lekker mee, hè. Het zij thuis of het zij op de camping. Tot volgende week zondagmiddag, 2 uur, dan ben ik er ook weer. Zolang er geen lange weekenden zijn of vakanties, dan ben ik er gewoon op de zondagmiddag, hè. Als het goed is, kunt u vanavond weer luisteren naar onze ome Joop Ruitenbeek.

Dank iedereen voor de verzoekjes, de groetjes. En wat nog meer allemaal. Dankjewel. Het was weer een genot en leuk om te doen vanavond of vanmiddag.

0: week zondagmiddag weer over van 2 tot 6. Ik zeg bye bye, zwaai zwaai alvast. En geniet van de plaatjes van Radio 1224, want die non-stop is zo vreselijk mooi. Ik kan gewoon heerlijk naar luisteren. Hey, bedankt, bye bye. Tot volgende week, doei. Fijn weekend verder.
1: Tot ziens. Au revoir. See you later.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En daar gaat hij weer. De nieuwe
2: Radio 1224.
1: Het komende
2: uur. Gooi je deze hits.

0: is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De landen van het oliekartel OPEC hebben besloten om hun productiequotum te verhogen. Het besluit komt na het vertrek deze week van de Verenigde Arabische Emiraten dat meer olie wilde oppompen dan was toegestaan. Analisten zeggen dat de OPEC nu wil laten zien dat het kartel ook zonder dit land de wereldmarkt nog altijd bepaalt en klaarstaat om de leveringen van olie te verhogen zodra de oorlog voorbij is. Een grote brand in Harderwijk heeft vanmiddag voor veel rookontwikkeling gezorgd, maar is snel geblust. De brand woedde in een leegstaand kassencomplex. De veiligheidsregio meldt dat er geen mensen in het pand aanwezig waren en dat de aangrenzende gebouwen konden worden beschermd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, wel heeft de politie een fles brandbare vloeistof in het pand gevonden. De Oekraïense president Zelensky heeft gemeld dat zijn land zondag 2 olietankers, een kruiser en een patrouilleboot van Rusland heeft geraakt. De aanvallen zouden hebben plaatsgevonden op havens in het zuiden van Rusland en bij de Russische grens met Finland. Volgens Zelensky maakten de tankers deel uit van de Russische schaduwvloot. Bij Russische aanvallen op meerdere Oekraïnse steden zijn 10 doden gevallen. En een Franse bierbrouwer moet stoppen met het verkopen van zijn succesvolle speciaal biertje met een citroensmaakje onder de merknaam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van de in 1980 vermoorde ex-Beatle John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en heeft de brouwerij met een boete gedreigd. De brouwer mag de resterende voorraad nog verkopen en gaat dan over op een nieuwe naam voor het bier, John Lemon. Het weer, er vallen vanavond en vannacht nog buien met in het noordoosten kans op onweer. De temperatuur zakt naar 11 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

Radio 1224. Oh.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio.

0: jij luistert. 12-2-4.
1: Weerbericht. Bijna overal bewolkt met hier en daar een bui en een zwakke tot matige zuidwestenwind. In het noordoosten vanavond kans op onweer, hagel en windstoten. In de nacht kans op mist. De temperatuur gaat omlaag naar zo'n 11 graden. Maandagochtend blijft het aan de kust grijs en mistig.

0: Elders is het wisselend bewolkt met perioden met zon. De wind is zwak tot matig uit het westen. In de middag kan er in het zuidoosten wat neerslag vallen, hier en daar mogelijk ook met onweer en hagel. Maar hier en daar ook opklaringen. Aan de kust blijft het bewolkt en is er plaatselijk mist. De temperatuur loopt uiteen tussen de 12 en 21 graden. Later in de middag en op maandagavond kan het stevig uit het noorden gaan waaien, aan de kust vrij krachtig. De week blijft buiig, vooral in het zuidoosten, maar vanaf woensdag krijgen we overal de zon weer te zien. De temperatuur gaat omlaag naar een graad of 15. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Luistert Radio 1224.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio.

0: luistert Radio 1254. Je staat aan de poorten van het weekend.
1: Het is weekend!
0: Als jij zorgt voor de drank, dan doen wij de muziek. Radio 1254. Als dat geen feestje op de radio wordt.

en WhatsApp gebeuren op 0651 0631 39. Komt er nog een keer 0651 06.

en 2. Op Radio 1224 natuurlijk. Hier is Hanny. Hanny, mag ik je kijkdoos even zien?

0: muziek van Highway en de Medley. Kom op, everybody. Zo was het.
1: Ja.
0: Goedenavond allemaal. De Arizona even toestel. De zondagavond. En daarvoor draaiden we Honey. Mijn kijkdoos. Kijkdoos, ja. Kijkdoos.

Radio1274.nl. En natuurlijk op de antenne. 1224 kilowatt middengolf. Goedenavond. Ik ben er voor je even op de zondagavond onder 0651 06 31 39. Alleen even WhatsApp natuurlijk. En anders via radio.

dan waren ze weer, de Shorts en Commensava. Kom ze, kom ze, kom ze. Dit is de laatste nieuwe single van René Schuurmans. En al win ik 10

Maar de Kreuners waren dat nog eens een keer op Radio 1224. En ik wil je... zondagavond. Je hebt een maat aan en dat doe je goed. Dit is de Arizona aan toestel. Op Radio 1224 zondagavond. Een van toestel. Even wat plaatjes uit Veenendaal. Studio 2. Ook goedenavond, Ronald Huisman vanuit Montfoort-Linschoten. En berichtje ome Joop Ruitenwijk, Peter Holland, DJ Bert. Als ik onder Sick and Sound, nou, dat heb ik al 100 keer verteld, heb ik niet. Gaat er ook niet komen dan, hoor. Nee. Maar ik ga absoluut wat anders voordraaien. Ronald Huisman, dankjewel. Maar je gaat die kant uit, Keel. Morgen weer aan de arbeid, hè? Ja. Morgen is het weer de o zo geliefde maandag.

0: De uitzending is in volle gang. Je dag is nog nooit zo lekker geweest. Spatzuiver en geiler dan ooit. Hier dampen we door als een stoomlocomotief.
1: We're no Democrats. We're not even Republicans. We are goddamn radio pirates.
0: Radio 1224.
2: Hier is Rick Astley en Never Gonna Give You Up. Hij is voor jou, Ronald Huisman. En daarachteraan komt even Salt en Pepper natuurlijk. Zet hem maar even lekker aan.

0: En natuurlijk was hij dat weer. Ja. Push it, push it. Push it. Hier is Huub, hang op.
1: Ja.
0: www.anita.nl. Zondagavond 12.24.nl.

en www.anita.nl. Ook Heina Ton, goedenavond. Luister gezellig mee, schrijft hij. Op de Middengolf, 1224 kilometer natuurlijk, hè. Staat hij aan daar in Kesten, in de Betuwe. Goedenavond, Heina.

zo ook even rijdt voor Heina Ton in Kesteren natuurlijk. Hè. Luister mij op de AM Middengolf zender. Ook goedenavond Klaas, Vaak en Sylvia. We zijn er ook bij. Plaats je ook die kant uit.

0: in Camarina, terug in de tijd. En de Harlequino natuurlijk, hè. Even gedraaid voor Klaas Vaak en Sylvia, maar ook deze.
1: Termidden in de wondes. Een beetje weggestoken tussen de sparrenbossen ligt een klein derk. Het is verdeeld in allemaal kleine boerderijen. Uiteen wat groter dan tanderen, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar de feiten. En voor dan de jongen van de neefest, den dien is hier duurt geen. Maar ze is helemaal niet stond. Hij heeft er dan een liedje van gemaakt. Met heel schone woorden. En als hij s'avonds voorbij haar deur gaat en hij ziet haar licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zang. En hij zei, kom, zie een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje.

toe de ramp. Als duur zot geweld, dan valt ze maar niet stille. Elk jaar met botten van de boom begint dat opnieuw. Ruwen, schiet de vier. Want ze moeten zeggen, je stil nemen. Ze wil er zijn aan wilden. En ten eerste belag je stil. Maar ten vierde, dat is goed niet te zien. En op het s'avonds voorbij haar deur gaat. En dan ziet er licht nog branden. Want zijn boerendochter heeft geweldig veel licht. Dan stikt ze zijn handen diep in zijn zak.

Hanneke in de Jorngever bij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik van de messen alleen tussen de velden op de wielen. En ik zag haar en de paas ik zijn aanen. Dat is nee of dat is nooit paas ik. Hield haar tenen en hij zei: wijfken, zie je hem. Ik had er niets van gemaakt.

0: Ja, dat is ook goed gestart.
1: Lekker, hè?
0: Geen winst. Dat zijn mijn totten gaf. Schittig ze mee. Urgat.
1: Even geluid voor Klaas Vaak en Sylvia. Ivan Heilen en zijn groep.
2: Ik ben helemaal zenuwachtig, Rob. Gaan we het echt samen doen? Nou?
1: De wilde boerentochten.
3: Maak jullie druk, Appie. Ik begin wel.
1: Oké. Okay.

0: Is het nou al afgelopen, Rob?
1: Zeg, hey, Bonald. Deze ongekaarste versie is veel beter dan die andere. Dit heeft tenminste ballen, jongen.
0: Nou, pa, ik vind het toch...
1: Ach, lik toch mijn ballen rust.
2: Nou, ja. Rob Ronalds en Abnormaal. En de kleine blonde Mar.

Ook oma Joper Ruit de Beek, een goedenavond. Zometeen om 10 uur hoor je hem hier. Op Radio 1224. De hekkensluiter. Van de zondagavond en van je weekend natuurlijk. Hij is net thuis in...

0: En ik zeg ook een goedenavond tegen Peter Holland. Hij is er ook bij, hè?
1: Ja.
0: Gast erop, schrijft hij. Met Wout de Wit, lekker man. Wout, ik kom net bij de Formule 1 vandaan. Weer wat meedraaien voor Judith, ook voor Ada en voor jezelf, kerel. Verder voor alle luisteraars en collega's van Radio 1224 natuurlijk, hè. Gaan we zeker even doen

is 21 uur 21, ja. Oh. 9 minuten voor 9:30 op Radio 1224. Rob de Nijs en een beetje meer. Een beetje meer krijg je zometeen na 10. Dan is Joop eruit te weten. Schot in het blad.

0: Radio 1224.
1: Hollands glorie op de radio. Woelen, woelen. Lekker woelen.

Wat een bak herrie op de radio natuurlijk, hè. Ja, Hollands Glorie. En deze even voor Ada natuurlijk. Henkie Bernard. Een hart om van te houden. En daarachteraan even vader Abraham.

0: Ja, Henk Benar en een hart om van te houden. Maar nu heb ik natuurlijk vader Abraham nog niet klaarstaan. Ik was hier weer even aan het pielen met de players. Ja, vielen gewoon weer uit, hè. Maar dat is, ik weet niet.
1: Hij staat in het volle licht.
0: Mannes is dit.

0: Ja, Manus was dat op de radio. Was nog even aan het zoeken, hè?
1: Voor iedereen muziek.
0: Vader Abraham.
1: Het ja. maakt je blij, melancholiek. Waar woorden niets meer kunnen zeggen, daar zeg je alles met muziek. Het is als lava uit een krater. Het is nog warmer.

Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.

0: En dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de door de VS en Iran afgesloten straat van Hormuz is vanmiddag een vrachtschip aangevallen. De Britse Maritieme Handelsorganisatie meldt dat het schip werd aangevallen door meerdere kleine bootjes. De bemanning van het schip raakte niet gewond en er is geen olie gelekt. Volgens de Internationale Maritieme Organisatie zitten er zeker 20.000 zeelieden vast op ongeveer 2.000 schepen in de regio. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen.
2: Hoi Henk Wijngaard hier. Je luistert nu naar een live uitzending van Wout de Wit op Radio 1224 op de Middengolf.

ik ben... Eerst maar, ik loop ermee te ouwe hoeren, zeg maar. Dat is gisteren ook al. Ik val ook steeds uit, hè.

Nederland Huisman schrijft even een plaatje voor DJ Wouter Egbert, Robert-Jan, DJ Bert. En als kon K3 10.000 luchtballonnen. Nou, ik heb hem een keer binnengehaald voor je. Maar waar hij gebleven is, ik weet het niet. Dus ik kan hem niet vinden, maar ik ga wel een ander liedje draaien. Blub, blub, ik ben een vis. Ja, ik ben ook een aardappel.

0: zeg het visje. Ja. K3 op de radio. En ik ben een aardappelpuree.
1: Wie wij zijn? Nou, gewoon een paar vrolijke idioten met toffe muziek. Je luistert naar een rasechte piraat. We kopen elke week platen. We schuimen het hele internet af voor die dikke, lekkere hits. Oh. En dat doen we voor jou. U.
2: Voor u.
1: Nee, voor jou.
2: Hey, klasse man.

0: muziek van onder andere...
1: The Boards People, Whiskey and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

0: op Radio 1224. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Tenminste, 1 van de dodelijke slachtoffers is positief op het Hantavirus getest. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reisorganisatie Oceanwide Expeditions, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Het plan zou 14 punten hebben en de oorlog binnen 30 dagen in 3 fasen kunnen beëindigen. Volgens bronnen zou in de eerste fase de straat van Hormuz worden geopend. Het plan zou geen punten bevatten over het inperken van het Iraanse nucleaire programma, een reden voor de Amerikaanse president Trump om het aanvankelijk af te wijzen. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 74 en 58 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond, waarvan 1, een 79-jarige man, levensgevaarlijk. In de kofferbak zou een blinde geleidehond hebben gezeten, die is door de hulpdiensten naar een dierenkliniek gebracht. In Oostenrijk zijn 5 kinderen licht gewond geraakt toen er een oude oorlogsgranaat ontplofte in hun kampvuur. De slachtoffers zijn tussen de 10 en 14 jaar oud en zijn lid van een jeugdbrandweergroep. Het is niet duidelijk hoe de granaat uit de Tweede Wereldoorlog in het vuur terecht is gekomen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.

ellende allemaal weer uit het nieuws. Nederlanders verongelukt, maar en boos. Ik wil nog even zwaaien naar Wouter Witte. Die jongen die doet zijn best en dan gebiedt zijn computer te hakkelen. Komt wel weer goed, Wouter. Komt wel weer goed. Bedankt, jongen. Goedenavond, luisteraars amateurs. Ruitenbeek bij je. Joop Ruitenbeek is zijn naam. En ik ben bij je tot middernacht. Als hekkensluiter hier op Radio 12 24 dit weekend.

Hij nog even naar Heina Ton. Die zei ook, ik luister mee uit de week daar in Kester op de Middenhof. Goedenavond, Heina. En ook Peter Holland, dat luistert mee in bed. Kijk, daar gaan in bed, hè. In bed, in bed, in bed, in bed. Is je lekker, ja toch? Oké. Deze even voor jou dan, Peter. Al Stewart hier uit 1977. Ja, aan de grens, on the border, hè. Naar Hart de 10 komt er ook eraan lopen, hè. Dus stay tuned hier op 12.24.

je goed meegeluisterd hebt met het verhaal van Al Stewart. Ik heb trouwens een LP nog, waar al die nummers op staan. Deze bijvoorbeeld ook en nog een andere ook. Ze smokkelden wapens met een boot. Ja, heb je dat gehoord? Ja. Zoals beloofd, hart het in. Ik kom er even achteraan lopen. Hey, hoe laat is het eruit? Ja, het was 7:10. Het valt wel mee. Het was morgen de dodenherdenking. En daarna bevrijdingsdag. Hè. Maar ja, dinsdag. Beter dan het dodenherdenking. Maar ja, dat hoort erbij natuurlijk. Ja.

0: Het is 10 uur geweest. Dit is Joop Ruitenbeek.
1: Ik zie niet in zijn fanclub, maar ik heb wel veel bewondering voor wat hij heeft bereikt. En hoe hij het doet.
0: De meest technische man van de radio.
2: Scheidcomputer. Nou.

nummer origineel van Wet Wet Wet. Weet je misschien wel, hè? Love is All Around. Dit is de Nederlandse uitvoering van Rob de Nijs. Schreven in de wind, hier op de Antwerp 4. Bijna 10:15. Ruitenbeek bij je met Marianne Meewe.

woont tegenwoordig op de dag op de Canarische eilanden met een vrouwtje. Met haar vrouwtje. Ja, zo moet ik zeggen. Marianne Weber hier op 12.24. Goedenavond. Roland was er ook.

0: heb je hem nog gezien? Vanavond was hij al om 7 uur op de televisie. Hè? Tenminste, als je dan zo'n abonnement had, kon je dat zien. Hè? Wim Schouwers en hoe heet de zoon van Jos Verstappen? Ja, gewoon Max natuurlijk. Hij was terug, hè? De banden waren versleten, maar hij werd toch nog 5e. Probeer het maar even. Probeer het maar, hè?
1: Ja.
0: Ik ben blij dat hij weer terug is, want begin dacht ik, dat wordt niks meer. Hè? Maar hij is back. Ja. Max is back.

En Oudje van Honey, toen Corrie al vertrokken was bij de Rekels. Honey en de Rekels, moet ik zeggen dan. Ik sluit mijn ogen. Ik sluit mijn ogen, ja. Dat haal ik wel op. Kan je lezen nog? Even een Oudje van Smokey. Chris Andrews. Als zanger. 1975, gewoon een poos tijd, gewoon een poos geleden.

Tolkien met Chris Norman. Ik moet wel goed zeggen, zeker weer anders, want het is Chris Norman natuurlijk. Hij heeft al een nummer gemaakt samen met Suzy Quattro, weet je dat nog? If you think you know how to love me, als je weet hoe je van me moet houden, dan komt het helemaal goed, hè? Dan komt het helemaal goed, ja. Roland, je verzoekjes gezien, daar ga ik zo even opzoeken.

0: niet zo'n moeilijke tekst natuurlijk, hè. Goedenavond, meneer Van Bennekom. Rob-Jan Van Bennekom is er ook bij, hè. Nick en Simon. En een nummer niet zo heel veel bekend eigenlijk. Nee, niet zo bekend. Maar maakt niet uit. Ik heb een verzoekje. Ronald Huisman, even daar in Montfort nog, hè.
1: Nou, hier kom ik was weer al wat te laat vertrokken, hè. Met mijn splinternieuwe auto, die Corbiard Spoor daar. Die zilveren met die koper klinken. Ze gaan altijd kleuren van een andere zijn noten, daarmee laten ze die zijn banan af. En, ik met mijn noten snor, het is dat, kwam door Brussel, de hoofdstad van Europa, daar bij ons. Hè. En op de kant stond daar nog zo'n tros waantjes, je kent dat. Hè, de, ja, ik ga nu dat mopje vertellen van de zwaantjes. Hè. De mensen, dat is altijd hetzelfde. Als je dat niet vertelt, dan zeggen ze... Wauw, nu heeft hem dat niet verteld van de zwaantjes. En als je dat toch wilt vertellen, dan zeggen ze... Wauw, hij is daar weer. Zo met zijn zwaantjes. Dus ik vertel dat toch, omdat ik dat goed van buiten ken. Ik kom af van mijn notte snor. En op de kant stond daar zo een trosje zo, van die zwaantjes. En een van die zwaantjes had mij gezien. Hè. In één keer al die zwaantjes tegelijk. Wang, wang, flikker, flikker. Eo. Ze halen mij in hè, en ze doen mij stoppen. Ze stappen af. Komt er als een bij mij die een tik tegen mijn ruit. Dat was een getrouwd zwaantje naar conservatorium gedaan. Hè. Ik trek mijn ruit af. Dat zwaait tegen mij. Qu'est-ce que je veux là? Cheveux longs, hein? Moustache. Ik direct in mijn beste Frans. Je, tu, il, moi. Passé, composé. Tiens donc, alors. En die wist direct dat ik in was van meer langs deze kan, maar zo ver niet. Hè. En die sprak zo een heel klein schilferke Vlaams van alle weken in die betogingen te zitten. Hè. Snotter, ga passen, je dat je hier alles mag. Je moet hier maar 50 doen, jij doet 48. Maar alleen meneer de Zwaan, zeg ik tegen hem, hè. Niks te maar, niks. En die werd al zo gans rood, hè. Dat was van 10 eigen topperhoofd van die een trost. Of een socialist, dat weet ik niet. Dat je hier dik op staat, dat weet ik. En pak ze een boek, schrijf, kribbel, kribbel, gom, gom, schrijf, kribbel, gom, schrijf, kribbel, gom, in het klad. Schrijf. Maar alleen meneer de Zwaan, het is een noodgeval, een halfje maar. Een noodgeval, jongen, dat we van de eerste keer kunnen zeggen, hè. Allee, kom, Mohamed Abdul Goulash, kom jongens. Wang, wang, flikker, eo. Gauw die een tros vertrekt, ik daarachter, snor, wij zo naar de... Hoe heet dat kot hier weer al? Naar dat cultureel centrum van dingen hier. En als we hier toekwamen, deden ze me weer stoppen, hè. Dat dopperhoofd stapt af. Die weer tegen mijn ruit. Die was ondertussen gescheiden en dan klettert dat zo. Weer die ruit af, iep, want die was al half afgetrokken. Ja, zeg, mannen, dat noodgeval daar in Brussel, wat was dat eigenlijk, hè? De vlieg is aan het achter mijn gat. Mijn moppen zijn in het midden altijd beter als op pijn. Hè. Het volgende nummer dat gaat over al de schoon meisjes die mij bestormen tijdens elk optreden. Ja! De plezante. Uitdaging. Kan iedereen alles verstaan? Daar schudt iedereen een nee. Dat is teken dat mijn vraag begrepen heeft. Hè. Nou, van die versmoorde meisjes. Come on, baby, let's talk.
0: Ja, zwaantjes. Manus op verzoek was dat. Je weet wel wat het is, hè, zwaantjes. Dat zijn de politieagenten. Ja. In België dan, hè. In België noemen ze dat zwaantjes, hè. Bij ons zwemmen de zwaantjes in het water, hè. Ja. In de vijver of zo, hè. Even deze voor Robert-Jan.

uit Zweden. Aha, aha, waar zit je nou uit de bek? Aha, en Dutchie, even. Dit is Jan Boezerom en bij hem is niks meer te halen. Ja, heb ik dat vaker gehoord.

0: heel herkenbaar bij kerels. Die dan gaan scheiden of zo. Ik heb het ook meegemaakt. Wie heeft dat niet meegemaakt? Daar blijft geen stuiver over. Duivels zijn het, duivels. Ja, ik ga niet te veel over uitrijden. Ja, Jan Bozeroen hier op 1224. En dat storing wat erin zat, dat was niet het internet. Dat was gewoon dat plaatje dat heel slecht was.
1: Hij neemt je mee met de juiste muziek door de donkere nacht. Joop Ruitenbeek.
0: Deze gaat even naar kerst toe.

0: een portemonnee ligt trekken. Dat zal het wel wezen. Of is het wat anders? Ik weet het niet. Joop en Jenner voor de beelden. Kom eens kijken, dat is wel leuk, hè. Maar als je op je gezicht gaat zitten, dan... Ja. Dan krijg je toch geen adem meer? Dan krijg je geen adem meer.
1: Goedenavond, Joop Luitenbeek.
0: Hou eens op, zegt die lucht alleen al, hè. Oh, hier ook een broodje haring, mevrouw. Ja, lekker. Dit zijn niet de Bee Gees, het is Arie Jansen. Ja, inderdaad.

Annie Jans in het Duits. Du liebst voor mij. Ik ben bij de Bee Gees natuurlijk, hè. Even een plaatje nog richting de klok van 11 uur. Krijg je er even nieuws van me. En dan heb ik nog een uurtje.

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Tenminste, 1 van de dodelijke slachtoffers is positief op het hantavirus getest. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt zondagavond dat het om 2 Nederlanders gaat. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reisorganisatie Oceanwide Expeditions, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Het plan zou 14 punten hebben en de oorlog binnen 30 dagen in 3 fasen kunnen beëindigen. Volgens bronnen zou in de eerste fase de straat van Hormuz worden geopend. Het plan zou geen punten bevatten over het inperken van het Iraanse nucleaire programma, een reden voor de Amerikaanse president Trump om het aanvankelijk af te wijzen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden, morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
2: Broadcasting loud and proud on 245 meters media waveband. From the middle of the Netherlands is this Radio 1224. 1224. 1224.

Dat stampen we lekker met z'n allen, hoor je dat, hè? Yes, I do. Zet die olifant en die muis op je brug, hè? Die zet in elkaar, die muis zet in die olifant, dan stampen we lekker. Stampen we lekker. Bonnie Sinclair hoor je samen met Unique Glory daar in het verre het verleden hier op jou 12-2-4, hè? Ja.

gedaan, Jochie. Hè? Goed gedaan, Jochie. Herman McKean hier op 12-4. En de hoogste is dom, 110 meter geloof ik of zo. Hè? Ja. Hij naar Ton wilt rusten, hè? Wilt rusten, ja. Ga je maar lekker slaan, mijn handen boven de dekens. Hè? Ja, dan komt dat goed, dan komt dat goed. Hè?

dat is echt oud uit de jaren 60. Hè? Die is de New Beats, moet zeggen. Geen Easy Beat, New Beats is het ook, hè. Dit is een Heren van Quintus, komt er even nog aanlopen. Gaan wat plaatjes gewoon draaien. En als je wat wil horen, dan kan het wel. Dan moet je even reageren via de WhatsApp. Ja. Dit is een Heren van Quintus.

tram, kwart over elf, 12:24. De dag burgemeester Weijer, mijn naam is Joop Ruiterbeek. En vanuit je Simon en Kavel gaan we er achteraan draaien. Dan gaan we wat Nederland zoeken, heel stralig.

ja, ik ben een rok, ik ben een steen, ik ben een eiland. Ja, dat kan ook, hè. Een oudje van Simon en Garfunkel. Ik ben zoals beloofd wat Nederlands, hè. Dus I'm a Twentse farmer, ja.

een beetje steenkool Engels, hè? Twents Engels, zullen we maar zeggen. Ik dacht Engels in Nederland, maar... I'm a Twentse farmer, Fons Plantekamp.

doorklieft het water. Het schuim spat op maar middernacht, is daar niets van te zien. De machinist is onder zeil, de bootsman krijgt een kater, de tweede stuurman op de brug.

0: sociale, .. De wijzigingsloopavond van de week, vorige week was een van de leden daarvan overleden. Jullie hebben dat meegekregen hebben nog, hè? Ja, ja, ja. Maar als eerbetoon dan, hè? De Marconist.
1: Radio 1224 op de Middengolf.
0: Dat is hier het enige Erik Engert van vroeger. Joost Prins, ik ken nog. Mensen op tafel, die nog gedaan. Bekend van de Stratenmaker MC Show.
2: De meisjes

Nee, die wonen heel ver weg, want die zijn er al misschien niet meer. Even een oud plaatje wat iedereen kent. Iedereen kent van vroeger, hè? Peter Maffay. Alles 12 geweest hier op jouw 12-2-4. Uit de Beek bij je, terwijl in de nacht.

Ook daar werd hij in vrije vertaling van Morning is Broken. Mooi is de morgen, hopen we maar. Voor de morgen wel een stuk kouder werd en er kwam wat regen aan. Hè? Dus zo mooi is het niet meer. Ik kan niet alles hebben natuurlijk. Hè? Bijna 11:45 hier op 12:24.

0: Dan moet je niet drinken, daar schijt je de vis in, zeggen ze wel eens, hè. Go away, Combro, een emotioneel van Don Rosenboom, hè. Drink, swimming in the deep water. Dus ik drink nooit geen water meer.
1: Geen vrouw kan zijn stem weerstaan.
2: Over het algemeen, als ik een biertje in mijn handen heb, spuit hij er altijd al. Dus we gaan eens even kijken of deze jongen dat ook wil doen.
1: Joop Ruitenbeek.
2: Ja, ik snel dan dat.

0: Gad Butcher hoorde je in het Duits. Origineel is Poverty in Emotion, is dat geloof ik. Hè? Laatste verhalen gaat er van mij in. Welterust allemaal. En morgen gezond op natuurlijk. Hè?
1: You're listening to an Orbin Optimi. The best choice there is.
0: Hey, goeienacht.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer, de temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: half Americans, de Firestone Band.
1: En meer.
2: Yeah, ladies and gentlemen, thank you very much.
1: Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
3: Radio
4: 1254
3: presenteert
4: de mooiste muziek
3: midden in de nacht. Is dit nou een wekkerradio? Of is dit...

0: Kwartier
1: presenteert
0: de mooiste muziek
1: midden in de nacht. Is dit nou een wekkerradio?

0: 4.
1: Nou, ik heb hier deze zender ontdekt. Hij is volop in bedrijf. En in verband daarmee is het agentschap Telecom hier. En zijn wij hier om de zender in beslag te nemen en hem af te voeren.
2: Geintje.

0: Jij luistert Radio 1224.
1: Weerbericht. Hier en daar nog een enkele bui. In het noorden kan er mist ontstaan. De temperatuur gaat omlaag naar zo'n 11 graden. Maandagochtend blijft het aan de kust grijs en mistig. Elders is het wisselend bewolkt met perioden met zon. De wind is zwak tot matig uit het westen. In de middag kan er in het zuidoosten wat neerslag vallen. Hier en daar mogelijk ook met onweer en hagel. Maar hier en daar ook opklaringen. Aan de kust blijft het bewolkt en is er plaatselijk mist. De temperatuur loopt uiteen tussen de 12 en 21 graden. Later in de middag en op maandagavond kan het stevig uit het noorden gaan waaien, aan de kust vrij krachtig. De week blijft buiig, vooral in het zuidoosten, maar vanaf woensdag krijgen we overal de zon weer te zien. De temperatuur gaat omlaag naar een graad of 15. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.

0: station is now the ultimate power in the universe.
1: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Radio 1224.